Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Hallo? Waar ben jij? Het is echt al heel laat. Kom je vanavond nog thuis? In ieder geval, laat me even weten.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het International Displacement Monitoring Center. Het totaal aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij die arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties.

Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen.

Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. Bedenken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Hier is je vertraging een kwartier. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: OJ's, de liefdestrein, de Love Train, is zojuist weer vertrokken vanaf perron 5.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Er zit gelijk hier iemand in de studio naar me te kijken. Marcel, waarom perron 5 en waarom niet bijvoorbeeld perron 1? Nou ja, gewoon. 5 kwam ineens in me op. Ik weet ook niet waarom. 6:07, goedemorgen. Het is dinsdag 12 mei. Het is dag 132 in 2026. Dit is de

Uiteraard het laatste nieuws uit de regio voor je. Het weer en de beste muziekmix voor jou. 7 over 7, welkom. Dit is de Beveland's Ochtend.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: Bijna 7:15. Mijn hoop is gevestigd op een beetje beter weer dan gisteren. Of dat er ook in zit, ik ga het je nu vertellen. Vandaag dinsdag 12 mei. Het blijft een vrij frisse en wisselvallige dag op de Bevelanden. Het wordt een vrij frisse en wisselvallige dag op de Bevelanden. De dag is begonnen met zo'n 7 graden. Maar door een matige noordwestenwind voelt het eerder aan als een graad of 4. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 14 graden. Is iets warmer dan gisteren. Er is geregeld zon, maar ook kans op een paar buien. En door de wind voelt het frisser aan dan het werkelijk is. Tegen de avond neemt de bewolking weer wat toe en blijft een buitje mogelijk. Kortom, opnieuw een frisse lentedag met zon, wolken en af en toe wat regen. Het is de Bevelands ochtendshow. In het nieuws vanmorgen, kitesurfers vrezen voor het verdwijnen van hun surfspot bij de Oesterdam bij Krabbendijken. En afval, inzameling en parkeren aangepast in Goes rond Hemelvaart. Niet alleen in Goes, ook in de andere Bevelandse gemeenten. En Borselen, de gemeente Borselen is op zoek naar de grootste pompoen van de gemeente.
1: Op weg, de Bevelandse ochtendshow.

0: Voormalige RP-track hier bij Streekomroep De Beveland. Hij komt uit Capelle, althans. Hij is woonachtig in Capelle, Dick van der Heijden. 1991 werd hij getroffen door een hersenstaminfarct. En daardoor, sinds die tijd, is hij locked in zijn eigen lichaam. En zo heet ook zijn nieuwste album Locked In. Waarop deze terug te vinden is Still Here. En je hoorde de rockversie. Ik ga deze week nog een keer de ballad voor je meenemen. Die is net zo mooi als deze. Kitesurfers die maken zich zorgen over de toekomst van hun surfplek bij de Oesterdam. Door plannen rond de verdronken stad Rijmerswaal dreigt de populaire locatie mogelijk te gaan verdwijnen. Volgens kitesurfschoolhouder Mark Gorter uit Krabbendijken zijn er in de regio nauwelijks goede alternatieven. Vooral surfers uit Zeeland en Antwerpen maken veel gebruik van de plek. De plannen hebben onder meer te maken met natuurbeheer en het beter zichtbaar maken van de historische verdronken stad Rijmerswaal. Surfers vrezen daardoor opnieuw ruimte kwijt te raken. Een petitie tegen het verdwijnen van de surfspot is inmiddels al meer dan 1700 keer ondertekend. De initiatiefnemers hopen op overleg en een oplossing waarbij watersport mogelijk blijft.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Dinsdagmorgen 12 mei. Het is vandaag de internationale dag van de plantgezondheid. Klinkt misschien technisch, maar gezonde planten zijn belangrijker dan je denkt. Voor natuur, voedsel en voor de landbouw. Zeker hier in Zeeland, waar akkers en fruitteelt een groot onderdeel van het landschap vormen. Van fruitteelt tot landbouwgrond, gezonde planten zijn ook voor onze regio dus van groot belang. Een dag dus om even stil te staan bij alles wat groeit en bloeit en ons telkens weer boeit.
2: We were good.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijnmaart Mons van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging zijn de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er ruim 20 minuten langer over. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is je vertraging een kwartier. En de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht ook hier een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Drop Dead.
1: Jonge opkomende artiest deze Olivia Rodrigo maakt al enkele jaartjes muziek, maar pas sinds 2 jaar een beetje aan het doorbreken. Drop Dead hoorde je. Daarvoor muziek in de Beverlandse ochtendshow van de Bee Gees en de Nights on Broadway. Terug in de tijd, naar het grijze hitverleden. In Goes veranderen deze week de afvalinzameling en parkeerregels vanwege Hemelvaartsdag. Niet alleen in de gemeente Goes, maar ook in de andere 4 Beverlandse gemeenten. Restafval dat normaal op donderdag wordt opgehaald in onder meer de binnenstad van Goes, de Goesepolder en Wolfaarsdijk, schuift een dagje op en wordt nu vrijdag opgehaald. Parkeren op straat is donderdag Hemelvaartsdag gratis, ook in gebieden met vergunninghouders. In parkeergarage Centrum in Goes Centrum geldt die dag een speciaal tarief van 1 euro. En de gemeentelijke diensten van de 5 Beverlandse gemeenten die zijn Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag en ook vrijdag gesloten. De gemeente Bosselen is een wedstrijd gestart om de grootste pompoen van de gemeente te kweken. De actie wordt georganiseerd door JOGG Bosselen en Bibliotheek Oosterschelde. Inwoners kunnen deze maand gratis pompoenzaadjes ophalen bij de bibliotheken in Schravenpolder, Heinkensand of bij de bibliobus. Bij de zaadjes krijgen deelnemers ook uitleg om zelf aan de slag te gaan. De pompoenen moeten in oktober worden ingeleverd. Daarna wordt gekeken wie de grootste heeft gekweekt. En de winnaar die krijgt een prijs en een medaille. Ook worden extra prijzen verloot onder alle deelnemers.
2: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
1: Zin in een leuk uitje de komende dagen, het Hemelvaartweekend. Dan heb ik een leuk agendatip voor je. Park De Pluimweide in Hoedekenskerke die staat namelijk weer helemaal in het teken van miniatuurtreinen. Vanaf donderdag tot en met zondag organiseert de stoomtrein Goes-Bosselen opnieuw het evenement Stoompluimen in De Pluimweide. Bezoekers kunnen 4 dagen lang meerijden met minitreinen op een bijna kilometerlange minispoorbaan. Daarnaast zijn er modelboten, mini-stoomtractoren, een springkussen, skelters en demonstraties van klederdrachtvereniging Mooi Zeeland. En het evenement wordt helemaal bijzonder als je met de historische stoomtrein vanuit Goes naar Hoedekenskerke reist. Het evenement aan de Waardweg is dagelijks geopend van 11 tot 5 uur. Meer informatie hierover vind je op de website van de stoomtrein Goes-Bosselen.

0: 1986, Robbie Neville in de Beverlandse Ochtendshow en C'est la vie.
1: De culturele agenda.
0: Aanstaande vrijdag wordt dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland even omgetoverd tot Italië. Dan staat namelijk Alexander Broussard op het podium met zijn voorstelling Le Canzoni Italiane. Samen met zijn band neemt hij je mee langs de mooiste Italiaanse klassiekers en moderne hits. Van Eros Ramazzotti tot Luciano Pavarotti en van Zucchero Fornaciari tot Andrea Bocelli. Verwacht een avond vol passie, melancholie en herkenning. De voorstelling in dorpshuis Luctor et Emergo begint om 8 uur en het is tevens de afsluiter van het theaterseizoen bij Podium Rijmerswaal. Schrijfster Jacodien van der Velde die komt zaterdag naar Goes om haar lezers te ontmoeten. Ze is 's morgens te vinden bij boekhandel Het Paard van Troje en 's middags in de Koperen Tuin. Bezoekers kunnen daar met haar in gesprek gaan en hun boeken laten signeren. Van der Velde schrijft vooral feel-good romans. Haar nieuwste boek heet Liefde in Laagjes en gaat over een kapster die onverwacht de liefde tegenkomt. Die ontmoeting aanstaande zaterdag is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. En ook zaterdag in Capelle, dan verandert het centrum van Capelle in een creatief plein tijdens de Kunstmarkt en de Schildersdag. En die wordt georganiseerd door Stichting Capelle Cultureel. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags is iedereen van harte welkom rond de Nederlands Hervormde Kerk in Capelle. Onder het thema kleurrijk laten kunstenaars hun werk zien en verkopen ze hun creaties. Daarnaast is er live muziek die de dag extra sfeer geeft. En ook de Franse slagmars wordt die dag gehouden. Wie zelf aan de slag wil, die kan deelnemen aan een schilderworkshop van Jan Westerweel. Aanmelden hiervoor kan via capellecultureel.nl. Het is bijna zomer, doet me denken aan Florida, Miami. Hier is Will Smith.

Laatst weer een keer mezelf gestort op die sequel Bad Boys met daarin Will Smith. Miami hoorde je in de Beverlandse Ochtendshow. Straks meer nieuws uit de regio. Ik heb nog wat evenementen voor je op stapel staan. Uiteraard het weerbericht voor vandaag. En we kijken alvast even naar het weer voor morgen na 8 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hier is Miles Smith en My Mess.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeëist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau.

Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer en een kwartier vertraging. En dan op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Ashley Cook. Onthouden die naam? In Nashville zien ze haar echt als een van de grote nieuwe namen van de moderne countrymuziek. Haar nieuwe single High School Sweetheart loopt vooruit op haar nieuwe album dat in augustus gaat verschijnen. Deze track klinkt in ieder geval zonnig en luchtig, maar vergis je niet, want onder die glimmende gitaren zit eigenlijk een stevige boodschap. Stop met dat kinderachtige gedoe en leef je eigen leven. En eerlijk is eerlijk, ik heb hem natuurlijk gisteren de hele dag doorgehoord, net als jij. En dat refrein, dat blijft heel de dag in je kop hangen.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdag, we zijn de 12e van mei vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Mijn naam is Marcel. Aan mij het voorrecht om dit programma iedere werkdag te presenteren. Maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 ben ik je maatje van de ontbijtservice. Deel 2 van de Beverlandse ochtendshow. Ik heb het weerbericht voor je zo meteen met een vooruitblik naar morgen. Zoals ik het vorige uur al zei, alle hoop gevestigd op het weer. Zit er verbetering aan te komen? Ik vertel het je over een aantal minuutjes. Streeknieuws gebeurt veel op dit moment in de regio. En natuurlijk de beste muziekmix voor jou naast een tweede kopje koffie om deze dag goed van start te gaan. 9 over 8 in het nieuws. Fatbiker gewond na aanrijding met auto in Goes. Vrouw valt uit scootmobiel na botsing in Goes. En Timo de Jong kan de Giro d'Italia vervolgen aan valpartij. Oh,

Kies in de Beverlands Ochtendshow. De vrolijke klanken van Kim Sims, Too Blind to See It. Worden we ook vrolijk van het weer? Ik ga het je nu vertellen. Vandaag dinsdag 12 mei blijft het vrij fris op Noord- en Zuid-Beverland. Dag is begonnen met zo'n 7 graden, maar door een stevige noordwestenwind voelde het vanmorgen eerder aan als een graadje of 3. In de loop van de dag wisselen zon en wolken elkaar af en vanmiddag wordt het ongeveer 14 graden. Er is kans op een paar buitjes, maar tussendoor breekt de zon ook geregeld door. Kijken we naar de dag van morgen, woensdag de 13e, dan wordt het duidelijk natter dan vandaag. Trekken regelmatige buien over de streek en er kan flink wat regen vallen morgen. Temperatuur blijft steken rond de 13 graden en ook de wind blijft stevig aanwezig. Kortom, vandaag nog een mix van zon en buien. Morgen wordt het al een stuk wisselvalliger en natter. Dinsdag 12 mei, op de Celebrity verjaardagskalender vandaag de Britse zanger en toetsenist

0: Steve Winwood. 78 jaar wordt hij vandaag. Grote hit gescoord in de jaren 80 met While You See a Chance. Kiss-drummer Eric Singer, ook hij is jarig vandaag, 68 jaar. Als ook acteur Ving Rhames. Je kent hem misschien wel uit de sequel Mission Impossible, waar hij speelde naast Tom Cruise. 67 jaar vandaag. Televisiepresentatrice Manon Thomas, bekend van RTL Veronique. Ze was een van de eerste presentatoren op RTL Veronique. 63 vandaag. Acteur Stephen Baldwin, 60 jaar. En rapper Gers Parool, hij wordt vandaag 45 jaar. Van harte gefeliciteerd.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: Op de Celebrity verjaardagskalender vandaag met stip genoteerd Gerspard Doel wordt vandaag 45 jaar. Bij een ongeluk in Goes is gisterenmiddag een bestuurder van een fatbike gewond geraakt. De aanrijding gebeurde rond 2:30 bij de rotonde aan de Anthony Fokkerstraat en de Nansenbaan. De fatbike kwam daar in botsing met een personenauto, vermoedelijk door een voorrangsfout. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse onderzocht. Volgens de hulpdiensten was er geen sprake van ernstig letsel. De politie heeft de fatbike meegenomen voor verder onderzoek. Eerder op de dag viel een vrouw uit haar scootmobiel na een botsing met een auto. Dit ongeluk gebeurde op de kruising van wederom de Anthony Fokkerstraat, maar nu met de Livingstoneweg. Volgens getuigen ging het mis toen een automobilist wilde afslaan richting de Livingstoneweg. De vrouw kwam daarbij hard op het asfalt terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om medische hulp te verlenen.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: In Capelle is vandaag de jaarlijkse Franse herdenking op de militaire begraafplaats. Daarbij worden Franse militairen geëerd of militairen die in Franse dienst gevochten hebben in de Tweede Wereldoorlog en ook hier gesneuveld zijn. De plechtigheid begint vanmiddag om 4:00 met een stille tocht vanaf het gemeentehuis. Rond 4:15 komt de stoet dan aan bij de begraafplaats, waar toespraken volgen van onder meer de burgemeester en internationale vertegenwoordigers. Om 4:45 is er het taptoe-signaal en een minuut stilte, gevolgd door kransleggingen en het plaatsen van bloemen door schoolkinderen. De herdenking wordt rond 5:30 vanavond afgesloten met een défilé langs het monument. Aanstaande zaterdag wordt in het licht van deze herdenking de Franse Slagmars gehouden. Een bijzondere wandeltocht waarbij deelnemers Franse militairen herdenken die in mei 1940 sneuvelden bij de verdediging van Nederland. Er zijn routes van 6 tot en met 32 kilometer langs onder meer het Franse militaire ereveld en het museum Memorial 1940-1945. Daar wordt de strijd ook tot leven gebracht met oud materieel en een nagespeelde veldslag. De dag begint om 9:30 met een défilé door Capelle, startend bij sportcentrum De Bloesem, dat ook de start- en finishlocatie van de wandelingen is. Meer informatie over deelname aan deze bijzondere wandeling aanstaande zaterdag dus, vind je online via de website franseslagcapelle.nl. Over herdenken gesproken, hier is Robin Storm, een airplay track van een aantal weken geleden, Nothing More Than a Memory. I remember.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baardmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Er staat nu meer dan 220 kilometer file in de regio. Zo staat er file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriehoek kun je rekening houden met ruim een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek een kwartier vertraging. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Vijf over half negen geweest in de Beveland ochtendshow met The Wolf in Love. Daarvoor uit de jaren 70, Bob Dylan en I Want You. Goed nieuws voor wielrenner Timo de Jong uit Goes. De renner van Team Picnic Post NL kan naar verwachting gewoon vandaag verder gaan in de Ronde van Italië. De Jong die kwam eergisteren zondag ten val tijdens een etappe richting Sofia en hield daar schaafwonden en pijn aan zijn linkerpols aan over. En dat was best nog wel even spannend omdat hij diezelfde pols eerder dit seizoen al brak. Tijdens de rustdag gisteren is de Goesenaar onderzocht in het ziekenhuis. Uit een CT-scan bleek dat er niets gebroken is, gelukkig maar. En daarom verwacht zijn ploeg dat de Jong vandaag gewoon weer aan de start zal verschijnen van zijn eerste grote ronde als profwielrenner.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Inwoners van Kortgene en omgeving die kunnen vanmiddag terecht bij een inloopmoment over de nieuwbouwplannen op de oude schoollocatie. Projectontwikkelaar Blauwberg die presenteert daar vanmiddag de verder uitgewerkte plannen. De bijeenkomst die vindt plaats in dorpshuis De Stadsweide en duurt van 4 uur vanmiddag tot 6 uur. Bezoekers kunnen vragen stellen. Ze kunnen in gesprek gaan met de ontwikkelaar, de gemeente en de makelaar en alvast hun interesse in een woning aangeven. Het gaat om de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie dus in Kortgene. Meer informatie over dit project is ook te vinden op de website van de gemeente Noord-Beveland. Tot 9 uur ook deze morgen de 12e mei. Dit is de Bevelandse Ochtendshow met hitkanon Taylor Swift. I had a

Hitkanon Taylor Swift, Open Light uit haar laatste album. 12 mei, ja, het is bijna net zo spannend als deelnemen aan de Kustmarathon. Zit ik erbij of niet? De kans bestaat altijd dat je uitgeloot gaat worden. Gedeputeerde Harry van der Maas die mag vanmiddag het verlossende woord gaan geven. Wie mag er tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel wel van en naar Zeeuws-Vlaanderen of de Beverlanden rijden? En wie niet? Het lijkt een grote grabbelton. Duimen voor diegenen die zich opgegeven hebben voor deze tombola.

het is duimen voor diegenen die zich opgegeven hebben voor die tombola rond de Westerschelde-tunnel. Vanmiddag om 2:00, meen ik. Dan geeft gedeputeerde Harry van der Maas aan wie er wel en niet door de Westerschelde-tunnel heen kunnen gaan tijdens de reparatie van die scheur volgend jaar in januari, volgens mij. Ja. Tunnel of Love, je hoorde Bruce Springsteen en zojuist op je radio in de Beverlandse ochtendshow Nona en Don't Cry Me a River. 9:10 geweest. Tot zover de Beverlandse ochtendshow voor vandaag. Dinsdag 12 mei 2026. Heel veel plezier met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1:00 met Ellie van Amstel. 5:00 met Ad Vermeer. En om 7:00 met Bert Niesing, Bert's Platenarchief. En om 9:00 de hekkensluiter vandaag, John Westland. Tot de tanden toe gewapende bendeleden die overvielen op deze dag in 2013, 13 jaar geleden, een kantoor van het Soccer City Stadium in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. De overval vond plaats na een concert van Justin Bieber. De avond voor het optreden van Biebs stond ook Bon Jovi in hetzelfde voetbalstadion. De dieven die gingen aan de haal met 3 miljoen Zuid-Afrikaanse rand. Toen een bedrag van ruim 250.000 euro. Tot morgen!

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgesloten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het planbureau.

Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Rijnbaard Mons van de ANWB. De files beginnen langzamerhand af te nemen. Wel staat er nog zo'n 160 kilometer in het zuiden. Zo ook op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Daar is het raak tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 6 kilometer en een kwartier oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum doe je er een kwartier langer over. En de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is je tijdverlies ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baardmans van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Wel staat er nog wat file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Afrit Kerkdriel rijdt het langzaam. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer, ook hier 5 tot 10 minuten vertraging. De A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Reken op een kleine 10 minuten oponthoud. En de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leendeheide is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks een staakt het vuren dat op 17 april werd afgekondigd, voerde Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met de meest kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgesloten. Die is nu weer open.

Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Made en Waspik is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consumentenmarkt ACM bepaald. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Almere. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een Amsterdams kinderdagverblijf waar hij werkte als invalkracht en het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van 2 kinderen, een jongen van 3 en een baby. Er loopt nog een onderzoek naar 9 andere kinderen van wie Jan B. naaktfoto's maakte. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Ondanks een staakt het vuren, dat op 17 april werd afgekondigd, voerde Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het

Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Almere. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na 2 ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen.

Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vorig jaar ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartmann zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen.

Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

kom niet eens overheen. Robbie Williams was dat, een rock DJ. Hoi, ik ben Ellie, je luistert naar de platenkast. En ja, vind ik die plaat nou zo leuk omdat er een vrouwelijke DJ in de clip zit, of is het gewoon een goed nummer? Ik vind het gewoon een lekker nummer. Laten we het daarop houden. Wat ik ook wel lekker vind, is nummers van Nene Cherry.

Leuk om Ilo weer eens uit de platenkast te halen. Je hoorde Turn to Stone, dan nu naar de jaren 90. Even een hele andere kant op. De All Saints hebben het druk met een booty call.

0: Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Bevelanden.
1: Welkom in de platenkast, tot en nog toe gevuld met de vrienden van Amstel.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

Macklemore, die komt graag bij de tweedehands winkel. De Thrift Shop heet dat in het Engels, vraag ik in het Amerikaans. Ik vraag me af of Macklemore vroeger ook veel naar deze artiest geluisterd heeft, om maar een brug te maken. Stevie Wonder van het album Songs in the Key of Life. Je hoort Another Star.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Een van de grootste hits destijds in de jaren 80 van de Nits. En dat heette de Dutch Mountains. Nou kwamen ze uit de omgeving van de Dapperbuurt in Amsterdam. Daar heb je niet zoveel heuvels hoor. Maar goed, we gaan nu van de Dapperbuurt naar Rotterdam. En daar is, wat is het, in de 90s Replay opgericht. Ik draai wel eens Aladdin, maar ik denk, pak nu eens een andere. Dit heet Kijk om je heen.

Het hangt helemaal aan elkaar van sampletjes van andere nummers, maar het levert best een leuk nummer op. Mariah Carey, bijgestaan door Jay-Z. En je hoorde Heartbreaker. Dan gaan we nu naar de jaren 70. Met een toch wel succesvol bandje in die tijd. Fleetwood Mac, dit heet Don't Stop. Oeh, wat? Zijn we alweer in het laatste blok? Oh, nee, nog net niet.

0: op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.
1: Onvergetelijke songs, gekoesterde herinneringen,

Lekker hoor. Uit de 90s, Craig David. Je hoort een van de grote hits. En die heet Seven Days. En, nou, het is een beetje treurig als het zo kort duurt natuurlijk. Maar goed. We gaan even naar wat recents. Naar de 2013's. even kijken hoor. Want ik noem het net op, maar ja, we worden ook ouder. Roy and Thick, featuring TJ. En Farrell, oh, ik ga nu echt de mist in wat dat betreft. Vinden jullie vast niet erg. En dat oude wijf houdt gewoon ook van Blurred Lines namelijk. En daarmee ga ik nu richting de koffiepot. En ga ik alvast zwaaien voor dit uur. Toch? Lekker. Leg dat koffie-infuus maar aan.

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden.

Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Reken tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel 5 tot 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 22:50 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt het vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uit.

Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken groeit. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:30 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terecht kwam. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de Universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigde nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker ook in het zuiden van het land wat drukker op de weg. De meeste files die er nu ontstaan zijn de dagelijkse en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A2 bijvoorbeeld Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 5 minuten vertraging ook. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os, Oost en Ravenstein 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Rock the house.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het Hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is begonnen ook in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben hooguit zo'n 10 minuten vertraging. Twee uitzonderingen, de A4 om te beginnen, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Markiezaat en Bergen op Zoom staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. En ook een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Dat gebeurde net voor Tilburg-Reeshof, dus staat daar 6 kilometer file. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden.

Het weer. Vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar een graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast vooral dagelijkse files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud nu op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd, hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A4, Antwerpen richting Rotterdam, ook een ongeluk ter hoogte van Bergen op Zoom. Er staat daar 11 kilometer file met ook 20 minuten vertraging. En verder valt ook nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat 6 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dat ik jouw radiovriendje mag zijn tot 7 uur vanavond. Het is vandaag 12 mei. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis? In 1940 begon de Duitse aanval op Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in 1949 werd de Sovjetblokkade van Berlijn opgeheven. Daarmee kwam een eind aan de beroemde Berlijnse luchtbrug. In 2008 werd een zware aardbeving in Sichuan in China gemeld, waarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen. Wie zijn er allemaal jarig op deze dinsdag? Waar staat er taart op tafel? Nou, bijvoorbeeld bij Billy Joel. Je kent hem wel van Uptown Girl en Goodnight Saigon. Hij wordt vandaag 77 jaar. En Steve Winwood, bekend van onder andere Higher Love en Valerie. Hij wordt vandaag 78 jaar oud. Het is ook de geboortedag van Burt Bacharach. Hij werd geboren in 1928 en zou vandaag 98 jaar zijn geworden, maar overleed in 2023. Hij was trouwens een legendarische componist van talloze klassiekers van onder andere Dionne Warwick en Celine Dion. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beveland van harte gefeliciteerd en maak er nog een leuke avond van.

jarige Steve Winwood op je radio. Nou eens een keer niet met een van die hele grote hits van hem, maar met een andere leuke. We deden het met Night Train. Op en erbij 4:15 geworden. En dat betekent tijd voor het Deflosse weerbericht voor de komende 24 uur. Je hoort het nu.

Morgen begint half bewolkt, maar in de ochtend start het met regenen. Eerst licht, later harder, tot aan het eind van de middag blijft het nat. Daarna is het even een paar uur droog, maar later in de avond gaat het weer regenen. Temperatuur die komt morgen dan ook niet hoger uit dan 12 graden. En de wind heeft windkracht 4 en komt uit westelijke richting. Echt een dagje dus om binnen te blijven. Op dit moment temperatuur in Goes 13 graden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: En we maken ze altijd een mooie muziek in de Scorpions. Deze kwam uit 1990, Send Me an Angel.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: Zeeuwse gemeenten en de ZRD die starten de campagne Het is groen, niet grijs. En dat allemaal om inwoners te helpen beter GFT-afval te scheiden. Uit cijfers blijkt dat meer dan een derde van de Zeeuwse restafval eigenlijk groente, fruit of tuinafval is. Daardoor gaat jaarlijks veel geld en bruikbare compost verloren. Met korte filmpjes en praktische tips willen de organisaties duidelijk maken welk afval in de groene container kan en wat juist bij de restafval moet. De campagne die loopt tot en met juni en is onder meer online te zien op de site van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Bijna half zes geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd deze van Sekou, hier is hij met Dangerous Love.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land hebben we weer te maken met een normale drukke dinsdagavondspits met in totaal zo'n 160 kilometer file. Meest oponthoud op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op zo'n 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam. Althans voor Werkendam rijdt het langzaam over 13 kilometer en dat kost je een kwartier. En tenslotte de N217 Spijkenisse richting Dordrecht voor Maasdam bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

komt allemaal uit 1964, deze plaats. De tijd dat ik wel rondliep, maar nog niet echt zinnelijk was. Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Daar worden nieuwe Just A, Jack Style en John Turn Off the Lights. Dit is Neil Horan. Hij maakt ze nu dan ook heel aardige platen. Denk maar eens aan On The Loose. Maar dit is eigenlijk zijn laatste wapenfeit tot op dit moment. Dinner Party.

Robbie Williams. Hoe krijgen ze samen op de plaat maar van deze twee mensen? Electrical Romantic. In Goes veranderde deze week de afvalinzameling en parkeerregels vanwege Hemelvaartsdag. Restafval dat normaal op donderdag wordt opgehaald in onder meer de binnenstad. De Goese Polder en Wolfwarsdijk verschuift naar vrijdag. Parkeren op straat is donderdag gratis, ook in gebieden met vergunninghouders. In parkeergarage Centrum geldt die dag een speciaal tarief van 1 euro. De gemeentelijke diensten van de 5 Beverlandse gemeenten zijn op Hemelvaartsdag en vrijdag gesloten. Tot zover het nieuws van dit moment. Waar kun je je auto dus goedkoop kwijt voor 1 euro in Goes?

Ilse de Lange en een single van haar uit dit jaar 2026, Get It Right. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededeling en de nieuws van 6 uur. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van haar huis op deze dinsdag. Tot dan 6 uur, Ilo, Last Train.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen.

Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land verloopt de dinsdagavondspits weer gebruikelijk druk. De meeste vertragingen op de volgende drie wegen, want over het algemeen zijn het gelukkig dagelijkse files die niet al te veel oponthoud veroorzaken, maximaal zo'n 10 minuten. Zoals gezegd, drie opvallende nog. De A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier oponthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Knoop het Batendorp 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel staat 5 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. En welkom bij deel 2 van het programma. Ik blijf nog bij je tot aan 7 uur. Even na 6 geworden en dat betekent dat wij deel 2 van het programma altijd openen met de Airplay track van deze week. Het is de single van de 29-jarige Ashley Cook. Ze komt uit de Verenigde Staten van Amerika, Florida om precies te zijn. En haar nieuwe single is een country pop plaat geworden met de titel High School Sweetheart. Wat heb ik nog in deel 2 van het programma voor je klaar liggen? De beste muziekmix natuurlijk en nog wat

komen erbij 6:15 geworden. En je krijgt bij mij het Beverlandse weerbericht voor de komende 24 uur. Morgen begint het half bewolkt, maar in de ochtend start het met regenen. Eerst licht, dan harder en dat blijft zo tot aan het eind van de middag. Daarna wordt het weer even een paar uur droog, maar later in de avond gaat het weer regenen. Temperatuur komt morgen ook niet hoger uit dan 12 graden. De wind heeft windkracht 4 en komt uit westelijke richting. Echt geen lekkere dag dus om naar buiten te gaan. Op dit moment een goes, 12 graden.

0: Nederlandstalig plaat van dit uur. Tussendoor.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.
0: Daarvoor hadden we ook een Nederlandse productie. Boas en Catch a Rainbow. Moet je volgens mij een hele grote trap hebben. Maar dat is weer een ander verhaal. Waterschap Schelpenstromen die heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van ruim 3,2 miljoen euro. Volgens dagelijks bestuurslid Carla Michielsen is dat vooral te danken aan lagere kosten en hogere opbrengsten dan vooraf was begroot. Verslaggever Han Verbeem die ging langs bij Carla Michielsen en die vroeg zich als eerste af, wat gaat er met het geld gebeuren?
2: Nou, dat geld gaat naar de algemene reserve en daarmee proberen wij dus risico's op te vangen die zich voor kunnen doen. En dat geld zetten we ook weer in de komende begroting om de tarieven te matigen. Dus dat gaat ook weer terug naar de burger.
3: Ja, het gaat goed dus financieel met het waterschap. Betekent dat ook dat de inwoners dat gaan merken in hun portemonnee? Mogelijk ook lagere lasten?
2: Nou, we zetten die middelen zetten we wel weer in de volgende begroting. Maar we proberen daar ook tegenvallers in dit jaar. En zo is denk maar aan de stijgende brandstofprijzen waar wij ook mee geconfronteerd zullen worden in de uitvoering van onze werkzaamheden. Die proberen we daarin op te vangen. Dus in die zin, dat is misschien niet direct, maar indirect merkt men daar zeker wel van dat we daar dat kunnen inzetten.
3: Is er iets bekend van hoeveel extra kosten het waterschap maakt vanwege de duurdere brandstof?
2: Op dit moment hebben we daar nog niet inzicht in, omdat het merendeel van onze werkzaamheden die vindt plaats in het najaar, dus in de tweede helft van het jaar. Maar wij volgen dat wel nauwgezet en zullen in juli in onze monitor daar ook richting de algemene vergadering een inzicht in proberen te geven wat dat betekent. Maar het is zeer wisselvallig, hè, zoals de gemiddelde burger dat ook ervaart wat er allemaal gebeurt. Ja, is dat voor ons ook op dit moment nog niet mogelijk om dat precies in te schatten. Maar dat er iets aankomt, dat weten we met z'n allen zeker.
3: Ja, het kan dus zomaar zijn dat u de algemene vergadering van het waterschap gaat vragen om toch een deel van die nevelen van 3,2 miljoen te besteden voor compensatie van de brandstof.

0: Ja, dat zou zomaar kunnen dat we die buffer die we daarmee hebben, dat we die ook in moeten zetten om die extra brandstofprijzen op te vangen. Ja, en daarom is het altijd goed om een kleine buffer te hebben.
1: Het feit dat er nu 3,2 miljoen over is, heeft eigenlijk twee redenen, begrijpen we. Er zijn minder kosten geweest en er is ook meer binnengekomen aan inkomsten.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is, ja, op een begroting van meer dan 150 miljoen is het heel moeilijk om precies op nul uit te komen. En een aantal werkzaamheden zijn vooruitgeschoven. Die hebben we ook in uitgesteld werk neer kunnen zetten. Maar er zijn ook een aantal werkzaamheden die toegeleid hebben dat we wat meer opbrengsten hebben. En dat is natuurlijk altijd goed nieuws dat je dat ook positief kan laten uitvallen.

Blijft momenteel toch wel een van de favoriete platen van mij uit de Nederlandse hitlijsten. De nieuwe single van Bauza Magnetic. En daarmee werd het bijna 7:30. Dat betekent tijd om even verplaatst te maken voor de headlines. Tot die tijd, Shabuzi.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files ook in het zuiden van het land. Wat opvalt nog is de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

muziek van America. Je kent ze wel van Horse With No Name. We deden het op deze dinsdag even met een ander nummer van hun, The Border. In de gemeente Borssel is een wedstrijd gestart om de grootste pompoen van de gemeente te kweken. De actie die wordt georganiseerd door JOGG Borselen en de Bibliotheek Oosterschelde. Inwoners die kunnen deze maand gratis pompoenzaadjes ophalen bij de bibliotheken in Schravenpolder en Henkezand of bij de bibliobus. Bij de zaadjes krijgen deelnemers ook uitleg om zelf aan de slag te gaan. De pompoenen die moeten in oktober worden ingeleverd en daarna wordt gekeken wie de grootste heeft gekweekt. De winnaar die krijgt een prijs en een medaille. En ook worden er extra prijzen verloot onder alle deelnemers. Dus mocht jij groene vingers hebben of misschien in dit geval beter oranje vingers, doe even leuk mee aan die pompoenwedstrijd. En misschien heb jij wel de grootste. Ja. Verder met de muziek. Dit is muziek van Somio.

Tiësto deden we het op deze dinsdag even met Lay Low. Zit even op de klok te kijken. Ik kan er nog twee draaien tot aan het nieuws van 7. En dit is de eerste die ik uit heb gekozen voor vandaag. Hozier.

Van Hozier deden wij Too Sweet. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow, erop zit hier op Streek om Beroep de Beverlanden. Maar we hebben nog meer leuke programma's hoor. Zo meteen na 7e Bert Niesing met Bert's Platenarchief. En om 9 uur Hof van Steen met Jan van Steen. Ik wens je een hele prettige voortzetting van je avond. Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot morgen even na 5 uur in de middag voor de nieuwe Naar Huis. Laat je achter met deze messen.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Heerlijke opener van Bets Bladagief. De BD's en een top 10 uit 1970. Allemaal weer van harte welkom in mijn platenarchief. Tot 9 uur 2 nostalgische uren met heerlijke mix van muziek van de jaren 60, 70 en een vleugje 50 van de vorige eeuw. Straks heb ik een verrassend origineel nummer die wij kennen van Elvis. Nu de broers Evely met Cratsy's Clown.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

En derde plaats, de Amerikaanse top 100 in ons land alleen. Een notering en een tipperade voor Barry Manilow, Can't Smile Without You. Twee maanden later, in 1978, scoorde hij zijn top 40 hit Copacabana. Iedereen kent Cry in the Chapel van Elvis Presley uit 1965. 12 jaar daarvoor, in 1953, verscheen de eerste versie, de originele van Daryl

1968 een protestlied dat haat, hypocrisie, onmenselijkheid, intolerantie en onverantwoordelijkheid beoordeelt in zowel persoonlijke als maatschappelijke relaties. Games People Play haalde wereldwijd de hitlijst.

Charlie Ritz met Behind Closed Doors van het gelijknamige album. Van hetzelfde album verscheen toen ook de single The Most Beautiful Girl. En luister naar Streekberoep te Beverlanden met muziek uit mijn plaatarchief. We duiken weer in de jaren 60 met de Amerikaanse Engels hit van Carrie and the Pacemakers, It's Gonna Be Alright.

Het werd een wereldwijde hit in 1978 voor de Franse zanger Patrick Hernandez. Hij schreef het nummer ook zelf. 6 april werd hij 77 jaar. De Thielman Brothers was een Nederlandse band ontstaan in de jaren 40 en actief tot in de 21ste eeuw. Hun hoogte der dagen lagen eind jaren 50, begin jaren 60, toen de band bestond uit de 4 broers Thielman. In 1964 stapte Ponton uit de band en de overige 3 gingen verder, onder andere Hans Baks en Rob Latuperisa. Ricky Thielman overleed in 2014 als laatste van de broers. Hun grote hit uit 1967 is Little Bird.

0: the rivers run still, and the four winds we know blow away.
1: De bekende melodie van Roosje met Roosje van Connie van der Bos in 1974. Een jaar daarvoor schreef en zong Judd Trunk Daisy A Day, dat de 14 plaats haalde in de Amerikaanse top 100. Muziek uit tijd van Radio Luxemburg, Conway Twitty en Mona Lisa.

20 april, jongstleden, overleed Alan Osmond. Hij werd 76 jaar. Op Nieuwjaarsdag 2025 overleed zijn jonge broer Wayne. Samen vormden ze met Meryl, Jay en Donnie de Osmonds. Crazy Horses was hun eerste top 40 single en direct goed voor hun eerste plaats. Uit de hitlijst van Music Express van 1963, Gilbert Bécaud en Ed Metheny.

Joost Baker Selection en Morning Light. Tot aan nieuws en weer van 8 uur. Doris Day met de soundtrack van de film Move Over Darling uit 1964. In 1983 had Tracy Newman nog een coverhit mee. Blijf luisteren, want 8 uur ga ik verder met heerlijk muziek uit de tijden van toen in Bert's plaatarchief bij Streekmoep te Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand, tijdens Oud en Nieuw, kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bareigenaren en van de lokale bestuurders.

Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Zuid-Afrikaanse rockband Clouds was actief tussen 1977 en 1981 en scoorde voornamelijk succes met covers. Hun grootste hit was Substitute, een cover van de Righteous Brothers. Hij verscheen op een album van de Sons of Mrs. Righteous uit 1975 en kwam dat jaar uit als single, maar werd geen succes. Je bent terug in mijn plaatarchief. Alan Price had in de jaren van 1966 tot en met 1970 7 top 40 singles. Onder deze uit 1967.
1: Bert Niesing. Streekomroep De Beverlanden.

Het nummer werd in 1963 door Los Incas uitgebracht voor een album. Zonder toestemming gebruikte Paul Simon de basistrek, ofwel het begin van het nummer. Hierdoor kreeg het instrumentaal nummer van Los Incas ook in ons land bekendheid en kwam in 1970 in de top 40. Ik ga weer naar de hitlijst van Muziek Express. Nu aan 1957, de cover van Young Love. Hier is Sonny James.

Piet Veerman schreef Let's Dance, dat de Cats in 1972 een gouden plaat opleverde. 18 weken stond het nummer in de Nederlands hitlijst en bereikte de tweede plaats. Ik blijf even in Nederland en ik ga van Volendam naar Den Haag voor de Q65. En was de B-kant van een top 40 single I Despise You.

Chris Christofferson samen met Rita Coolidge en Lover Please. Bij Streken op de Beverlanden weer een heerlijk oudje uit de jaren 50. Johnny Ray en Yes Tonight, Josephine. Yep, yep.

Hier is Chardin en Annie Stone. Coutras was een Frans muzikaal duo en waren ook een aantal jaren een echtpaar. Met het lied La Ventura maakten ze als Stone en Chardin furoren. Muziek van een heel andere genre. Bob Dylan schreef en zong het nummer in 1967. Jimi Hendrix maakte in 1968 zijn eigen versie van Allalong the Watchtowers. Volgens de Britse geluidstechnicus Andy Jones voelde Jimi Hendrix zich meerdere keren in zijn carrière muzikaal aangetrokken tot Dylan's liedjes.

Tony Joe White schreef een song Rainy Night in Georgia in 1967. In ons land kennen we de cover van Randy Crawford in 1981. Vanavond de Amerikaanse hit uit 1970 van Brooke Benton. Ik ben toe aan de laatste twee nummers van Bert's Platenarchief op deze avond. Na 9 uur komt Joe Westland met hitparade van toen. Ik ben er volgende week weer bij Leven en Welzijn met een nieuwe aflevering van dit programma. Ik hoop dat je genoten hebt van de muziek en laat je achter met Georgie Fame en daarna ook nog de Drifters. Ik wens je nog een fijne avond.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Dit keer nemen we je mee terug in de tijd naar week nummer 20 van het jaar 2004. De platen die toen allemaal geschiedenis maakten, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering, daar vonden we Pink en The Last to Know. Op 39 Jim Buckham, On and On.
1: Nummer 39.

0: In zijn jonge jaren werkte hij als drugsdealer en uit die tijd komt ook zijn bijnaam 50 Cent. If I Can't stond genoteerd op nummer 37. Op 36 Ferry Corsten, Everything Goes.
1: Nummer 36.

0: band werd opgericht in 1979 en in 1981 kwam de bekende zanger Fish erbij. Dit was trouwens hun laatste single, nieuw binnengekomen op nummer 32 als tweede nieuweling in die oude hitparade. Marillion was dat en You're Gone. Op 31, LMC tezamen met U2, Take Me to the Clouds Above.
1: Nummer 31.

0: mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: John Westland.
1: De hitparade van toen.
3: Nummer 30.

0: Naast zangeres werkt ze ook als actrice en presentatrice. Kim Lian van der Meij was dat met The Garden of Love. Zij was de derde nieuweling in die oude hitparade van week 20 van het jaar 2004. En ze kwam binnen op nummer 30. Op 28 DJ Casper, Cha Cha Slide.
1: Nummer 28.
2: This is something new, the Casper.

0: Dit is de hitparade van toen. Van toen. Van toen. Met John Westland. Nummer 27.
1: Yo, G. They can't stop me from rapping, Kenny. Kenny, ha.

0: Hij is een van de best verkopende artiesten aller tijden en in zijn vrije tijd ontwerpt hij ook nog mode. Je kon luisteren naar Kanye West, de vierde nieuweling in die oude hitparade, binnengekomen op 27 met Through the Wire. En op nummer 25, daar vinden we de hoogste nieuweling, Lenny Kravitz, Where Are We Running?
1: Nummer 25.

0: De band werd opgericht in 1998, toen nog met drie andere dames. De Sugar Babes waren dat op nummer 23 met In the Middle. Op 22, daar vinden we Jamelia, Thank You.
1: Nummer 22.

0: Ze brak door in 2004 met haar eerste single Superstar en dit was destijds hun tweede hit. Jamelia, daar kon je naar luisteren met Thank You. Ze stond genoteerd op 22. Op 21 van die oude hitparade, daar vonden we Hilary Duff. Why Not?
1: Nummer 21.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: beste luisteraar, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we nog een keertje naar de hitparade van week 20 van het jaar 2004. In het afgelopen uur kun je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur gaan we verder tot we aan de nummer 1 notering zijn aanbeland. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Daar vonden we een jonge dame die we in het vorige uur ook al konden beluisteren. Jamelia was dat en destijds haar eerste hitsingle A Superstar. Op 19 Nelly Furtado met Draai.
1: Nummer 19.

0: tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 17.

0: Pharrell Williams was de meest bekende medewerker van deze band. Nerd was dat en She Wants to Move bevonden ze genoteerd op nummer 17. Op 16, Three Doors Down, Here Without You.
1: Nummer 16.

0: Ze brak door op 17-jarige leeftijd met de single Baby One More Time. Britney Spears, daar hebben we het over. Dit keer vonden we ze met Every Time, genoteerd op nummer 14. Op 13, 3T, Stuck on You.
1: Nummer 13.

0: Dat waren Ty Terrell en Tito Jackson. En dat zijn de zonen van Tito Jackson, die we kennen van de Jackson 5. We vonden ze terug op nummer 13 met Stuck on You. Op 11, Enrique Iglesias, tezamen met Kelis, Not in Love.
1: Nummer 11.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: John Westland.
1: De hitparade van toen.
3: Nummer 10.

0: Met deze plaats zijn we aanbeland in de top 10 van de hitparade van week 20 van het jaar 2004. Uit Engeland afkomstig was dat de Narcotic Trust en I Like It. Op 9 de Special D, Nothing I Won't Do.
1: Nummer 9.
2: Yo, Special, turn it up. There's nothing I won't do.

0: carrière begon in het lokale kerkkoor en op 14-jarige leeftijd mocht ze optreden in het voorprogramma van Shania Twain. Je kon luisteren naar de nummer 8 notering, dat was Avril Lavigne met Don't Tell Me. Christina Milian, die vonden we op nummer 7 met Drop It Low.
1: Nummer 7.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen. Terug in de tijd.
1: Nummer 5.
2: Chips versus the sleaziest sleaze of the 70s.

0: Deze formatie zag het levenslicht in 2003 en dit was destijds hun derde hitsingle. Uit Nederland afkomstig was dat de formatie Chips met Captain Hook. We vonden ze terug op nummer 5. Op 4 Tiësto, Love Comes Again.
1: Nummer 4.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 2.

0: popperest guy in the group. Big ass stomach, bitches think
1: I'm... De formatie D12 was dat en dat staat voor A Dirty Dozen. En onder meer Eminem maakte deel uit van deze band. My Band was hun grootste hit aller tijden en we vonden ze terug op nummer 2. Op nummer 1 in die oude hitparade van week nummer 20 van het jaar 2004. Daar vonden we Eamon. Fuck it, I don't want you back.
2: Nummer 1.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Streekomroep de Beverlanden.

thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden. Maybe I just want you to understand.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten.

Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

drones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten.

Het weer, het trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijding.